Mijn bloed ik kan wat ik kan wat ik kan ik kan. Want we gaan waar mijn been, want wij hinder kan ik. En die eeuwigheid die hebben we lang ik kan ik. En die eeuwigheid.